zoek de 10 verschillen. In 1989 in de remix van Benny Brandt in de hitlijst. Phil Collins in The Air Tonight. Morgen vanaf een uurtje of 3 is deze hele lijst terug te vinden op de X.

0: Thomas.
1: Ja, ik ben er, zeker.
0: Ja, ja,
1: ik kende deze tune niet.
0: Nee.
1: Dus ik dacht, ik hou hem even stil.
0: Nee, zo'n freakie liedje ook, hoor. Ja. Ja, bedankt dat ik even mocht uitlopen, net als mijn mascara.
1: Geen probleem. En ik wens je een fantastische nacht.
0: Ja, ik jou ook.
1: Dank je wel. Ik weet niet hoe lang ik blijf zitten, want ik had begrepen dat Jannes wel eens gewoon tot 2:30, 3:00 doorgaat.
0: Ja, dat is zo. Tot 4:00, 5:00.
1: Nou ja, we kijken wel even hoe het loopt. Het is in ieder geval 1 mei. Het is de dag van de arbeid. Ik heb even gekeken online, Rob. Ik weet niet of jij het hebt gezien, maar er staan behoorlijk weinig artiesten op het podium vandaag. Dus die zijn niet aan het werk op het podium. Mm-hmm. Ik heb even gekeken wat de concertagenda vanavond doet. Want ik dacht altijd leuk om even in te prikken bij mensen die net ergens zijn geweest om te horen hoe het is geweest. Ja, maar eigenlijk alleen de echt grote, en dat is toch wel gelijk een grote vriend van de zender, is Danny Vera vanavond in Paradiso. En verder rest valt het mee. Als je in Amsterdam loopt, ergens richting Arena, Avals, Live of Single, alles is dicht.
0: Het is goed dat je het zegt. Danny Vera heeft een nieuwe single, hè? Vandaag.
1: Uitgekomen. Dat is zo. Zal ik die, die ga ik dan zo meteen draaien, maar dan wel als ik denk dat er mensen in de auto zitten, onderweg terug van het concert in Paradiso.
0: Oké, goed.
1: tot zover de mededelingen bij deze. Rob, mooie nacht.
0: Ja,
1: jou. Groetjes. Oei. Goed, mocht ik iets gemist hebben, nu echt grote onzin hebben gezegd, waardoor je denkt, nou, ik ben wel zeker naar een concert geweest dat heel erg gaaf was, dan mag je dat altijd even laten weten via de Radio Veronica app. En wie weet kunnen we dan, kan ik even horen hoe die avond is geweest. En draai ik wel wat van het repertoire.

0: Radio Gaga op Veronica.
1: Ah, hou jij ook zo van kamperen? En zet jij je radio net iets harder voor Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows, Within Temptation, Kaiser Chiefs, OMD, Chris Isaac of Kensington? Dan moet je op 10, 11 en 12 juli naar Bospop in Weert. En met Radio Veronica kun je daar gratis met je vriendengroep naartoe. Speel mee met de Bospop Quiz. Weet je alle vragen goed te beantwoorden? Dan ben jij er met je vrienden bij. En overnacht je in de Radio Veronica tent. Ga naar radioveronica.nl en meld je aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
4: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 10 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
7: Altijd weer die autodrop.
8: Absurd.
5: Lekker.
9: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het is nog behoorlijk druk op de weg. A1 Hengelo-Osnabrück, oftewel richting de Duitse grens. 27 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. 20 minuten vertraging. Knooppunt-Holsloot richting Meppel, oftewel ook richting Duitsland op de A37. 20 minuten aansluiten. En let ook op, het is na 10. Oftewel de A12 richting Den Haag vanaf Utrecht gaat dicht. En de A2 richting Utrecht vanuit het zuiden gaat ook dicht.
14: Thomas Hekker.

see me through. Candy Station, You Got The Love, 2006. Lekker 20 jaar oud, maar toch een stuk nieuwer dan wat we eigenlijk net hadden gehoord. Dus ik dacht, ik bouw het langzaam even op. Thomas Hekker hier op de plek van Jannes Drop. Jannes is lekker aan het genieten van een vakantie. Ik weet niet of je hem op de socials volgt. Ik wel, ik werd lichtelijk jaloers. Ergens met een camper op het strand stond hij bij een sauna. Dus het zag er goed uit. Hij is niet lang weg. Volgende week dan zit hij hier gewoon weer. Evenals Daniel. Daniel die er dan ook gewoon weer bij is. Die had, wat Rob net al zei, een hele drukke week gehad. Dus nou ja, mag ik de honneurs tot in ieder geval 12 uur vannacht waarnemen. Ik zei het net al heel even. Mocht je ergens zijn geweest waarvan je denkt, dit is het waard om mijn ervaring over te delen op de radio, pak de Veronica-app er even bij. Ik hoor het graag. Ook zodra Danny Vera afgelopen is, want er is dus een nieuwe single uit, Try Again. Die wil ik draaien, maar die wil ik eigenlijk wel draaien als ik heb gehoord hoe het is geweest. Al moet ik zeggen, ik schop een beetje tegen het beenaam van Lisette van Koot. Die zegt, jammer dat hij niet gelijk gedraaid wordt. Beloofd, ik probeer het zo snel mogelijk zo meteen in orde te maken als het dan zover is dat ze draaien. Daarnaast heb ik hier, van alles meegenomen, het vinyl liggen van Moby, het album Play. Ik ben vorig jaar in Berlijn naar het concert geweest van het 25-jarig jubileum van dit album. En er staan heel veel hele fijne platen van op die iedereen kent. Find My Baby, Porcelain, Body Rock, The Natural Blues natuurlijk. En het zonde was vooral zo'n Natural Blues. Daarvoor ga je natuurlijk naar het concert. Je wilt toch dat hitje horen. En die speelde die heel klein, heel compact. En toen dacht ik, hè, verdikke me. Helemaal naar Berlijn gegaan hiervoor. Maar er is een herkansing en jij kan erbij zijn. Wij kunnen je er naartoe sturen. Bospop, dat is aanstaande. En je kan hier kaarten maken voor jou en je hele vriendengroep. Inclusief camping, alles erop en eraan. En dan gaat Moby spelen. En ik denk, want dat zit dan in een toertje, dat het wel zo gaat zijn. En dat hij hem volledig voluit gaat spelen, die Natural Blues. Dus van Coachella, waar hij ook stond, wat beelden vrijgegeven. Staat op YouTube, is wat kijken waard. Het is heel groot, dus ik denk dat hij daar groots gaat aanvechten. Dus ja, ik heb het vernieuw hier liggen. Dan eigenlijk de vraag, wat zal ik draaien van Moby zometeen? Mag het even laten weten via de Radio Veronica app, vind ik leuk. Moby Play, Natural Blues, mag de klassieker zijn, maar mag natuurlijk ook iets anders zijn.

Bryan Adams, Can't Stop the Thing We Started op Radio Veronica. Daarvoor nog ja, mijn favorietje van dit moment. Sam Fender, Olivia Dean, Rain On Me. Katelijn die zegt, joh, dit klinkt als Steve Hogarth. Dat is eigenlijk wel wat het is. En Tiziana die zei het volgens mij ook. De zanger van Marillion is dat natuurlijk. Dus ja, sowieso. Verder veel appjes die binnenkomen via de Radio Veronica. Dank daarvoor. Over het Moby-album wat ik hier had liggen. Dat ik denk van ja, die staat dus op Bospop. Kaartjes die kan je hier winnen. Inclusief campingplek en wat pilsjes voor je vrienden. En dan kan je dus ook Moby live gaan zien. Beetje jaloers. Ik had hem gezien in Berlijn. En dat nou, was niet helemaal. Ja, hij deed heel veel grote hits van hem. In een heel klein gezelschap zat hij met een groot gezelschap op een podium stond. Vond ik heel erg jammer. Maar Bospop belooft veel goeds. Als hij het setje meeneemt dat hij ook op Coachella had staan. Wat via YouTube terug te kijken is. Dus waanzinnig live. Maar ik dacht, nou, ik heb het vinyl onlangs op Record Store Day ja, weten te scoren. Ik had het niet in het assortiment thuis en inmiddels wel. Dus ik dacht, ik neem het mee. En nou, er kwamen veel appjes binnen. Dank daarvoor. Maar ja, toch wel de meeste mensen die zeiden, ik wil Porcelain horen alsjeblieft. Dus bij deze ga ik die draaien. Start het pick-up. Start. Nou, doet de pick-up het niet. Nou, verreks. Start. Hij ligt er wel op, maar... verdikke me. Ja, daar is hij. Hij draait. Dat was nog het einde van Honey. Excuus daarvoor. En dit is Porcelain. Zit ook niet mee, hè?

Met het knisperende haarvuurtje van de vinylplaat. Moby van het album Play Porcelain. Heel fijn. Stond op Coachella. Ik zei het een paar keer. Ik zou even laten horen. Dat klonk dan ongeveer zo. En hier klinkt het dus wel groots en bombastisch. Met drums en alles erop en eraan. En zo was het niet in Berlijn. Goed, bijna het hele concert staat online. Dus ik zou zeggen, mocht je een keer een moment hebben, pak hem erbij.

Jam Beats International, That Be Good To Me op Radio Veronica. Zometeen, ja, ik ga nog een plaat draaien van Danny Vera, want dat beloof ik steeds. Maar ik wacht heel even tot mensen in de auto zitten terug naar huis. Of in ieder geval bereid zijn een appje te sturen via de Radio Veronica. Dat ze er geweest zijn met een mening over het concert. Ik ben toch wel heel erg benieuwd. Ik krijg nog andere. Maar goed, er komen genoeg verzoekjes binnen. Maar wil je nog ergens aan bijdragen? Laat het weten via de app.

0: Muziek uit de 80's. Ieder weekend op Radio Veronica. Veronica. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
1: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
14: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo, in de Achterhoek, kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, melden Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan 1 keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in 2 verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht, met maxima van 20 tot 26 graden.
10: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Ja, er staan nog files in het land. A1 Hengelo, Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 31 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Oberhausen, terwijl richting de Duitse grens. Kwartiertje vertraging. En op de A37 ook richting de Duitse grens. Knooppunt Holsloot richting Meppen. 22 minuten vertraging. En zo staan ook de flitsen op de A4. Leiden richting Amsterdam bij Schiphol. Hectometer paaltje 8.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
20: Ben je ook nieuwsgierig?

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin?

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Dit is Radio Veronica.

0: Sophie, Living on a Prayer op Radio Veronica. 10:08, een hele goede avond. Thomas Hekker hier op de plek van Jannes Drop en Daniel. Die zijn aan het genieten van even vrij. Daniel van, even bijkomen van een heel weekje middagshow met Niek van der Brugge. En Jannes, die is lekker op vakantie. En dat is te volgen via zijn socials. Hij zit heerlijk in een soort camper. Gaat hier rondrijden. Hij was vanmiddag bij een of andere sauna op het strand. Nooit gezien. Ziet er super jaloersmakend uit. Maar goed, we mochten niet klagen. Het weer was heel fijn vandaag. Kwam ook voordat ik hier begon en net binnenliep bij Dennis en Rob van het terrasje af. Ik had een heerlijk ijsje gegeten toen deze kant opgereden. Zeer fijne zaken. Goed. Het is laat op de avond. Als ik iets voor je kan doen, mag je het altijd laten weten via de Radio Veronica app. Ik ben vooral nog even op zoek naar mensen die eigenlijk net weg zijn uit Paradiso. En bij Danny Vera zijn geweest om even te horen toch hoe het was. Laat het weten. Kan ik gelijk even die nieuwe single draaien die net uit is. Maar in eerste instantie kreeg ik eerst een audio-appje van Tiziane die ik even graag wil bedienen.
1: Wij gaan van de zomer naar Alanis Morissette. Ik heb voor mijn verjaardag kaartjes gekregen van mijn lieve man. En we hebben haar ook gezien in de Ziggo in 2022, naar aanleiding van 25 jaar Jagged Little Pill. Dat was een geweldige show. En in de toegift zong ze Uninvited. Hm. En dat is al een mooi nummer op zich. Maar in de live variant is dit wel geweldig. Als je die voor ons zou kunnen draaien, dan worden wij daar heel erg blij van. Goedjes!
0: Groetjes terug en ik ga het doen en dan ook gelijk de live versie er inderdaad bij pakken. Al zijn er zoveel verschillende versies, maar ik denk dat dit toch wel een van de allermooiste is als we het over de term bombastisch hebben die Tiziane laat vallen. Dus bij deze op Radio Veronica, Uninvited, de live versie van Alanis Morissette. Te horen aan dit mooie publiek.

Een super fijne live versie. Ja, geen dank. Geen dank voor het draaien. Komt helemaal goed. Alanis Morissette Uninvited. Voor Tiziana die hem had aangevraagd hier op Radio Veronica. Mocht je ook wat willen horen, mag je het altijd eventjes laten weten. Ik ga nu in ieder geval een hele fijne Purple Disco Machine draaien. Zometeen een heel klein stukje hoor. Want ik zou nooit een hele slechte plaat draaien.

Disco Machine in the Dark op Radio Veronica. En ik zei net, dit vind ik een hele fijne, hele goede purple disco machine. Maar ik ga er eentje bij pakken die minder is. Zet niet weg. Ik ga hem niet in zijn geheel draaien. Maak je geen zorgen. Maar ik heb een bepaalde aversie tegen hele slechte covers. Vooral die versies. Ik bedoel, dit vind ik een leuke cover. Love Generation. Austin Clark. Maar vooral die versies die zo zeikerig ingezongen zijn. Het is helemaal in om dat, nou ja, niet alleen maar in een lift te draaien in een of ander chic winkelcentrum. Maar het gebeurt bij iedere beachclub die je hebt. Zo lekker langzaam, zeikerig ingezongen. Fantastische plaat was het origineel. En ik dacht, nou ja, Purple Disco Machine is wel van enige klasse. Die gaan dat nooit doen. Nou ja, dit is niet heel zeikerig ingezongen. Want ze hebben gewoon de originele vocalen gepakt. Maar ja, luister even. Dit heeft een typisch Purple Disco Machine intro. Knap hoor, als je het nu al herkent. Want

0: Ik laat hem helemaal uitdraaien. Ik hoorde eerder vandaag hier op de zender een gesprek over de fade-out guy. Nou, die heb je bij deze gehad. Goede doel, België op Radio Veronica. Ah,
1: hou jij ook zo van kamperen? En zet jij je radio net iets harder voor Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows, Within Temptation, Kaiser Chiefs, OMD, Chris Isaak of Kensington? Dan moet je op 10, 11 en 12 juli naar Bospop in Weert. En met Radio Veronica kun je daar gratis met je vriendengroep naartoe. Speel mee met de Bospop Quiz. Weet je alle vragen goed te beantwoorden? Dan ben jij er met je vrienden bij. En overnacht je in de Radio Veronica tent. Ga naar radioveronica.nl en meld je aan.
2: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Nu op Otrium.nl. Tot 65% korting op zomeritems van Scotch & Soda.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Radio Veronica verkeert door Flitsmeister. Niet heel vaak nodig rond de tijdstip, maar er staat echt nog 3 vertragingen op de Nederlandse snelwegen. En alle 3 richting de Duitse grens. A1 Hengelo-Osnabroek is het een kwartiertje aansluiten. A12 Arnhem-Oberhausen is het ook een kwartier aansluiten. En op de A37, dan heb je het echt niet getroffen. Knooppunt Holsloot richting Meppen heb je gewoon een half uur vertraging. Heel veel sterkte als je erin staat.
17: Thomas Hekker.

In Excess Disappear op Radio Veronica. Het is de late avond, het is 11:55. En er zitten best wel wat mensen in de auto terug vanuit Paradiso Amsterdam, waar Danny Vera op het podium stond. Het is vandaag overigens de dag van de arbeid. Dat is nog heel erg kort, maar ik moet zeggen, het was, als je in de popzalenagenda kijkt, een redelijk dode avond. Er waren niet heel veel concerten. Ben je bij iets geweest, dan zal het ongetwijfeld heel leuk zijn geweest. Maar ik wou net zeggen, de avond live, de Ziggo Dome, de Arena. Het is allemaal hartstikke dicht vanavond. Maar Danny Vera was dan toch even die mensen die op het podium stonden, Paradiso. En ik zei al, ik ga de nieuwe single draaien op het moment dat er mensen zich melden die in nood zijn. Eduard die zegt, het was waanzinnig, fantastisch sferen. Nee, die zegt, nou, de Paradiso, dat ziet er altijd waanzinnig uit, de concert. Ja, dat is zeker zo. Het is natuurlijk een supermachtig pand. En Katelijne zegt, een hele fijne avond gehad. Licht tipsy onderweg naar huis. Toch goed, ik hoop niet dat jij achter het stuur zit. Maar anders had je het berichtje waarschijnlijk ook niet gestuurd. Dan ben je een dubbele overtreding. De nieuwe single, ik zei nog even, ik ga hem draaien. Dit is Try Again, vers van de pers, vanochtend online gekomen. En hier op Veronica.

De Sugar Babes, Round Round op Radio Veronica. Daarvoor nog Marlon Pichels samen met Danny Vera. Hele fijne nieuwe single, Try Again heet hij. Ik zeg nog even een keer Try Again. Antoinette laat weten via de Radio Veronica dat ze zich afvraagt hoe de plaat heet. Want het kan niet voorbij op de site van Veronica. Nee, zo nieuw is hij. Hij staat pas echt net in het systeem vanochtend uitgekomen. Dus vandaar. Maar daarvoor zei ik dat Danny Vera toch wel een van de enige live artiesten vanavond.

vandaag bekend heeft geworden dat Cesar Zuiderwijk daarbij aan gaat sluiten om mee te drummen. Dus dat is een hele fijne zaak. En over concerten gesproken en grote concerten. Morgen is het weer zover. Dan is dat gratis concert op het Copacabana-strand van Rio de Janeiro. Ditmaal op de planken Shakira. En ze verwachten 1 miljoen bezoekers. Ik denk, oeh, dat is druk, 1 miljoen mensen. Maar dat valt dus eigenlijk wel mee. Want vorig jaar waren het er 2,5 miljoen. Dat is toch aanzienlijk wel een stukje weer. Het begon allemaal in 24 met Madonna. Die was toen de hoofdact. Vorig jaar Lady Gaga. En dit jaar staat dus daar Shakira op het podium. Zullen we ongetwijfeld heel veel beelden in het nieuws van voorbij gaan zien komen. Dan misschien ook nog wel optredens. Zou zomaar voorbij kunnen komen. Het is de late vrijdagavond van Radio Veronica. Zonder Jannes erop, maar met mij Thomas Hekker. Omdat Jannes lekker aan het genieten is van de vakantie.

Duran Duran, Wild Boys op Radio Veronica. Daarvoor nog Three Little Birds. Ik zag dat het morgen naakt tuinierendag is. Dus ik ga me daar even heerlijk op voorbereiden. En met jou een fantastische nacht toe.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
5: Altijd weer die autodrop. Absurd.
6: Lekker.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Sportief.
8: Oké. Okay.
7: Betrouwbaar.
8: Oké. Okay.
7: En zuinig.
8: Oké. Shun.
7: Sorry?
8: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
9: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
10: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22.50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
4: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
13: The only way out is together.
11: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
14: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
15: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het grootste gevaar is geweken in het harde dat al dagen werd geteisterd door natuurbranden. De gewone brandweer trekt zich rond deze tijd terug en dan neemt de brandweer van Defensie het over. De brand is nog niet helemaal uit en er zit nog veel hitte in de grond. De brandweer kan daarom nog opschalen als dat nodig is. In Amsterdam-Zuid is op straat een verdwaald kind gevonden. Het gaat om een jongetje van 6 die werd gevonden door voorbijgangers. Hij droeg geen broek en geen schoenen. Het is niet duidelijk wie of waar de ouders van het jochie zijn. De politie is naar hen op zoek. Het aartsbisdom van New York gaat $800 miljoen betalen aan slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Het gaat om een schikking. Meerdere Amerikaanse staten hebben wetten aangenomen waarin misbruikslachtoffers naar de rechter kunnen stappen voor zaken van tientallen jaren geleden. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en zacht met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand bij Weert is onder controle. Ook is de noodverordening opgeheven en zijn alle wegen weer begaanbaar. Er is nog wel brandweer in het gebied. Eerder op de avond werd ook al duidelijk dat het grootste gevaar is geweken op het militaire oefenterrein in het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand is. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika haalt 5000 militairen weg uit Duitsland, heeft defensieminister Hegseth bekendgemaakt. Amerika is boos op meerdere Europese landen omdat ze hen niet willen helpen met de oorlog in Iran. Het kan een half jaar tot een jaar duren voordat de militairen ook echt weg zijn. En Max Verstappen start morgen vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. De coureurs hebben 5 weken niet geraced. De wedstrijden in het Midden-Oosten waren geschrapt vanwege de oorlog daar. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is geschoten en dat wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. En Max Verstappen is positief na de eerste dag racen in Miami. Hij werd 2e in de vrije training en 5e in de kwalificatie voor de sprintrace. We zitten niet meer in de middenmoot, zegt hij. Wel zijn er volgens Verstappen nog verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het weer af.